0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

she felt your white powder.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf rijden. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. De werken in het centrum van Lint zijn niet klaar voor het bouwverlof. De vernieuwing rond het kerkplein loopt vertraging op. Na het bouwverlof start de aannemer opnieuw op maandag 3 augustus. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken klaar op vrijdag 7 augustus. De dorpskern krijgt een groenere verbinding tussen het gemeentepark en het park aan het kerkplein. Er komen ook blauwe parkeerzones. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De Vredebaan in Mortsel krijgt een nieuw en breder fietspad. De werken starten op maandag 3 augustus en duren tot vrijdag 11 september. Het fietspad tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei wordt 3 meter breed. De betonnen klinkers maken plaats voor rood asfalt. Er komt ook een strook tussen het fietspad en de rijbaan. Autoverkeer zal hinder ondervinden. Richting Mortsel blijft verkeer mogelijk. Richting Wilrijk is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De gemeente Aartselaar vraagt inwoners om hun woning goed te beveiligen voor ze op vakantie vertrekken. Inbrekers slaan vaak toe wanneer bewoners lange tijd weg zijn. De gemeente geeft daarom enkele tips. Vraag gratis veiligheidsadvies aan bij de politiezone of schrijf je in voor vakantietoezicht. Gebruik tijdschakelaars voor lichten of rolluiken. Laat je brievenbus leegmaken en geef een sleutel aan iemand die je vertrouwt. Leg waardevolle spullen uit het zicht. Deel vakantiefoto's pas na je reis op sociale media. Verwittig ook buren of kennissen. Zij kunnen verdachte situaties snel melden. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30, toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf rijden. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. De werken in het centrum van Lint zijn niet klaar voor het bouwverlof. De vernieuwing rond het kerkplein loopt vertraging op. Na het bouwverlof start de aannemer opnieuw op maandag 3 augustus. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken klaar op vrijdag 7 augustus. De dorpskern krijgt een groenere verbinding tussen het gemeentepark en het park aan het kerkplein. Er komen ook blauwe parkeerzones. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Ik ben...

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf rijden. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. De werken in het centrum van Lint zijn niet klaar voor het bouwverlof. De vernieuwing rond het kerkplein loopt vertraging op. Na het bouwverlof start de aannemer opnieuw op maandag 3 augustus. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken klaar op vrijdag 7 augustus. De dorpskern krijgt een groenere verbinding tussen het gemeentepark en het park aan het kerkplein. Er komen ook blauwe parkeerzones. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30, toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Vredebaan in Mortsel krijgt een nieuw en breder fietspad. De werken starten op maandag 3 augustus en duren tot vrijdag 11 september. Het fietspad tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei wordt 3 meter breed. De betonnen klinkers maken plaats voor rood asfalt. Er komt ook een strook tussen het fietspad en de rijbaan. Autoverkeer zal hinder ondervinden. Richting Mortsel blijft verkeer mogelijk. Richting Wilrijk is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De gemeente Aartselaar vraagt inwoners om hun woning goed te beveiligen voor ze op vakantie vertrekken. Inbrekers slaan vaak toe wanneer bewoners lange tijd weg zijn. De gemeente geeft daarom enkele tips. Vraag gratis veiligheidsadvies aan bij de politiezone of schrijf je in voor vakantietoezicht. Gebruik tijdschakelaars voor lichten of rolluiken. Laat je brievenbus leegmaken en geef een sleutel aan iemand die je vertrouwt. Leg waardevolle spullen uit het zicht. Deel vakantiefoto's pas na je reis op sociale media. Verwittig ook buren of kennissen. Zij kunnen verdachte situaties snel melden. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big lady.

0: van Krijn.
1: Ik ben nooit een populaire mens geweest.
2: Maar elke zaterdag ben ik zo blij gezind. Omdat een vrije dag begint.
3: Het is weer weekend.
4: Your Station Radio Zuid-Rand.
0: Wow. Een hele fijne zaterdagmorgen, je mag er nu wel helemaal zeker van zijn. Nergens zie ik nog scholieren met boekentassen op de fiets. En als ik 's morgens naar de studio rijd, dan merk ik dat heel wat mensen reiskoffers zitten in te laaien in de wagen. De zomermaanden zijn volop aan gang. Allee vrienden, viva, 's weekend!

0: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.
1: Vivat is weekend, ontbijtradio bij Radio Zuidrand. Dave houdt meer van de term brunchradio. Wat jouw voorkeur is, laat het gerust weten, vrienden. Paul van Krijn @yahoo.com. Paul van Krijn @yahoo.com.

Je weet het, vrienden, in dit programma is onze fles altijd halfvol. En zit het wat tegen, dan moet je maar denken, morgen komt er toch weer een nieuwe dag.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.
3: Je hebt in alles voor- en tegenstanders, ook in deze is dat het geval. Je hebt natuurlijk degene die zeggen, ja, die van 1967, de versie van Mariska Veres en haar band uit Nederland, die vinden wij de beste. En dan heb je deze uit Groot-Brittannië uit 1986, Bananarama en Venus.

0: The Material Lover, Sienna Spyro.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel, Zuidland.
0: De mooiste muziek, het beste gevoel. En daar hoort natuurlijk een heel lekker ontbijtje bij met alles erop en eraan. Zit je aan tafel momenteel? Smakelijk eten, mooie voorbereiding is dat van een prachtig weekend. We gaan luisteren naar Blondie en The Doors, Rapture Riders.

0: Ja, dat kan je dan wel heel enthousiast roepen, lambada. Maar ik ben eens benieuwd, zijn er veel keukenstoelen aan de kant gegaan? Ik betwijfel het. Ik hou het persoonlijk toch wel liever bij een goede, sterke koffie.
1: De wakkere wekker.
0: Ja, de lambada dansen zo 's morgens vroeg, je weet het maar nooit, de wakkere zielen onder ons. Anne Vleerakkers is er zo eentje. Zij heeft de mail voor de wakkere wekker van deze week binnengestuurd. Een wakkere ziel, 's morgens om 7 uur gaat ze elke dag joggen. En dat doet ze rondjes lopen ergens in de buurt van Kontich. En qua wakkere wekkerplaat heeft zij gekozen voor Anne Lee en Voices.
1: De wakkere wekker.

0: Slongs heeft duidelijk heimwee naar die dagen ooit opgenomen in 2018. En ja, wist zij toen veel wat voor een zomer 2026 ging worden.
1: De Zuidrand. De Zuidrand draait om jou.
0: Het is 11 juli vandaag en dat betekent dat er in en rond Antwerpen wel wat te doen is vandaag. Daarover meer dadelijk.

0: En dan krijg je van die gekke reacties, onder andere 1302. Heeft het iets te maken met het Eurosongfestival? Ja, wat deze zangeres betreft natuurlijk wel, maar wat het gebeuren 1302 betreft totaal niet, vrienden. Dan denk ik aan de Gouden Sporenslag en het feest van de Vlaamse gemeenschap.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.
0: Ga maar eens neuzen op het internet. In en rond jouw gemeente valt er in verband met deze Vlaamse feestdag absoluut wel iets te doen deze dagen.

0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.
1: Ben ik aan het overdrijven? Jazeker, want dadelijk gaat koffie nummer 3 hier achterover gewerkt worden. En als ik je zeg koffie bij Zuidrand, dat is een straffe vrienden, een kwestie om ons wakker te houden. Blijf bij Radio Zuidrand, blijf bij Viva Tis Weekend, want wij gaan er nog lekker mee door tot 12 uur deze middag.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf rijden. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. De werken in het centrum van Lint zijn niet klaar voor het bouwverlof. De vernieuwing rond het kerkplein loopt vertraging op. Na het bouwverlof start de aannemer opnieuw op maandag 3 augustus. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken klaar op vrijdag 7 augustus. De dorpskern krijgt een groenere verbinding tussen het gemeentepark en het park aan het kerkplein. Er komen ook blauwe parkeerzones. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Viva Tis Weekend, ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: Een hele fijne zaterdagmorgen. Welkom bij Zuidrand.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
0: Wat is nu precies het mooie aan een programma maken op de radio op zaterdagmorgen? Want je weet dat je publiek eigenlijk voornamelijk bestaat uit mensen die erg goed gezind zijn. Het weekend is pas begonnen. Ze weten dat ze 2 dagen aan 1 stuk niet aan het werk moeten denken of niet moeten gaan werken. Ja, je kan het maar eigenlijk in 3 woorden uitdrukken. Shiny, happy people.

Chris de Prater die stuurt een mailtje die zegt: bedankt Radio Zuidrand voor het programma op zaterdagmorgen. Bedankt voor het leuke, mooie gevoel en de zonnige muziek.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Regionale radio, dat staat als een paal boven water. En als je dan houdt van gedobber en van grote zeilen en prachtige schepen, dan moet je maar eens naar Antwerpen trekken, want daar is het moment rijp voor. De Tall Ships Races, die zijn vandaag gestart. En dat duurt nog tot 14 juli. Vrienden, ik kan het je garanderen, daar is wat te zien.

0: Het Pixelsuppe. Steffi Raatmaker uit Rums, die zal er niet bij zijn voor de Tall Ships Races in Antwerpen, want die vertrekt deze namiddag nog naar Italië, naar Toscane, meer bepaald Castel del Rigone, waar zij 14 dagen gaat genieten van een overheerlijke vakantie. En groot gelijk heeft ze. Maar op de valreep dacht ze, ik stuur nog een Deksels duootje binnen. En dat zijn geworden Gloria Estefan Oyomikanto en tenslotte Atlantic Ocean en Waterfall. En verder een hele fijne reis.
1: Het Deksels duo.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.
2: Reiskofferspakket, je kan er misschien alleen maar van dromen momenteel, vrienden. Maar je moet maar denken, vakantie, het zit voor een groot stuk in je hoofd. En hier bij Zuidrand helpen wij je daarbij graag.

0: je raakt. Zuidrand.
1: I got that summer on my skin.

0: 46 jaar ging ik terug in de tijd met deze David Bowie en een van zijn grootste hits. Ik had het natuurlijk over Ashes to Ashes.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

0: even afvinken of ik alles bij heb. Eerst even kijken. Dave Beekmans die loopt hier rond. Dat is dik in orde. Het koffertje met de platen en de USB-sticks is ingepakt. Ik kan dadelijk vertrekken. Oh ja, mijn thermos nog. En volgende week, vrienden, ben ik er graag terug voor een nieuwe Viva. Het is weekend op zaterdag om 10:00.
1: The station with the
2: best
1: music.
3: Best music.
4: I love the music.
5: Radio Zuid-Holland.
6: And that's all, folks.
7: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.
8: Ik was er.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf rijden. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. De werken in het centrum van Lint zijn niet klaar voor het bouwverlof. De vernieuwing rond het kerkplein loopt vertraging op. Na het bouwverlof start de aannemer opnieuw op maandag 3 augustus. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken klaar op vrijdag 7 augustus. De dorpskern krijgt een groenere verbinding tussen het gemeentepark en het park aan het kerkplein. Er komen ook blauwe parkeerzones. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

Ja, beste vrienden, het is weer zover. Het is een hele goede middag. Welkom bij Radio Zuidrand. Onze vriend Paul van Krijn, die is er weer vandoor. Heeft zijn thermosje en zijn rugzakje ingepakt met zijn harde schijven en andere USB-sticks. Volgende week, zaterdag, is hij hier weer voor een nieuwe portie. Viva dit weekend, als het daar jouw ontbijtradio op zaterdagochtend. Tot 2 uur vanmiddag serveren we jou een heerlijke muzikale lunch. De lekkerste klassiekers van het moment, de hits en uiteraard de handigste en leukste updates uit jouw eigen Zuidrandregio. Wat er allemaal zoal te beleven valt. En uiteraard de beste hits, ja, dat ben je van ons gewend, dat zei ik al. One More Time, uit de 80's is dit nog eens. Aha.

zomer is, dat zullen wij hier geweten hebben met deze zomerse klanken van Trinidad Cardonia en hun dinero. En dinero, dat is misschien meneer dineren, hè? Is er meer voor vanavond. Zomer in je radio betekent ook een beetje zomerse klanken. En deze mannen die schuiven het ene festival na het andere af. Viertakt samen met DJ Frank Mellemans en de blauwe geschil.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

Golden Earring, die we uiteraard kennen van When the Lady Smiles. En deze Twilight Zone. Zeg, beste vrienden, aanstaande dinsdag, dan wordt de wekelijkse markt in Duffel in een heel ander jasje gestoken. Wil je daar meer over weten? Zometeen heeft Rob de Leeuw daar iets meer informatie over.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.

Een beetje stevig elektrisch gitaarwerk, dat moet zeker en vast kunnen op deze zaterdagmiddag, zeg. De mannen van Guns N' Roses en Take Me Down to the Paradise City. Waar zou dat zijn? Waarschijnlijk in de zuidrand van Antwerpen, dat kan toch niet anders? Paradise City. Beste vrienden, straks na 1 uur gaan de hits hier uiteraard door. Je blijft geboeid met de beste hits. Schuif gezellig aan, zet je radio-streepje luider, want dit is nog eens Tina Turner en Disco Inferno.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Vredebaan in Mortsel krijgt een nieuw en breder fietspad. De werken starten op maandag 3 augustus en duren tot vrijdag 11 september. Het fietspad tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei wordt 3 meter breed. De betonnen klinkers maken plaats voor rood asfalt. Er komt ook een strook tussen het fietspad en de rijbaan. Autoverkeer zal hinder ondervinden. Richting Mortsel blijft verkeer mogelijk. Richting Wilrijk is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De gemeente Aartselaar vraagt inwoners om hun woning goed te beveiligen voor ze op vakantie vertrekken. Inbrekers slaan vaak toe wanneer bewoners lange tijd weg zijn. De gemeente geeft daarom enkele tips. Vraag gratis veiligheidsadvies aan bij de politiezone of schrijf je in voor vakantietoezicht. Gebruik tijdschakelaars voor lichten of rollijken. Laat je brievenbus leegmaken en geef een sleutel aan iemand die je vertrouwt. Leg waardevolle spullen uit het zicht. Deel vakantiefoto's pas na je reis op sociale media. Verwittig ook buren of kennissen. Zij kunnen verdachte situaties snel melden. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave

Meestal is het Love Me to the Moon and Back. En dit keer is het Love Me to Heaven. Ja, het is ongeveer hetzelfde. Het zal misschien een paar kilometer schelen. Maar daar liggen we niet van wakker zeker. De Jonas Brothers hier in het tweede deel van de lunchbreak op zaterdag.

Holiday was een grote hit voor Madonna in de jaren 80 en het werd door twee Nederlandse DJ's, een DJ en een MC, een Master of Ceremony, werd het uitgebracht onder MC Michael G en DJ Sven. Het was ook meteen nog eens een tweede keer een hit in Nederland en ook in Vlaanderen. En we blijven in Nederland en Vlaanderen.

beetje Franstalig werk van Frans Gall in jouw radio met Il Jouet du Piano Duo. Ze ging dus gewoon even rechtstaand piano spelen. Ik weet niet of dat zo gemakkelijk is, maar goed, zij kon het op die manier beter, blijkbaar. Sometimes.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naastraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

De regie heeft de verkeerde deur binnengestapt, zeg. Happy ending. Mika in jouw radio's. Stel u dat even voor. Ik denk dat mijn vrouw niet content zou zijn als ze dat zou weten dat ik hier... ja, hè, toch? Zomerse klanken in jouw radio. En dit doet mij ook aan de zomer denken. Ik weet niet waarom. Colonel Abrams, ergens uit de 80's nog eens, met een disco-funky hit.

Vlaams natuurlijk, dat hoor je regelmatig hier bij Zuidrand. En daar zijn we ook zeer fier op. Deze Paulien Slange, hier en nu. Ja, ze leeft in het hier en nu en niet in het verleden. En dat is maar goed ook. En van de hedendaagse Vlaamse hitparade naar iets wat in de 90s toch wel een mega hit was voor deze Robert Miles. Als ik dit hoor, denk ik aan de zomer. Ik weet niet waarom, maar de zomer met een goudgeel strand en leuke cocktails, leuke dames, lekkere cocktails beter en leuke dames erbij in de buurt. En ja, dansen op de klanken van Robert Miles op een strand. Ja, eigenlijk zo'n beetje het voorprogramma van onze vriend Mike van Brugge vanavond met zijn Sunset Sessions. Robert Miles is dit nog eens een keertje met zijn Children. Was een mega hit, ook in de Zuidland van Antwerpen. Zeker weten.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, een zomer vol hits en actua.

weet ga jij straks wel een drankje nuttigen in de Club Tropicana met Wham dan wel. Ook Christian Brisson is er straks bij om 7 uur. Danny Marcelis met zijn In The Mix tussen 7 en 10 met de beste 70s, 80s en 90s in de mix. En daarna maken we afspraken met Mike van Brugge en zijn Sunset Sessions vanavond in de radio. Wie weet morgen op een of ander zomerbarretje aan de Belgische kust.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf rijden. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. De werken in het centrum van Lint zijn niet klaar voor het bouwverlof. De vernieuwing rond het kerkplein loopt vertraging op. Na het bouwverlof start de aannemer opnieuw op maandag 3 augustus. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken klaar op vrijdag 7 augustus. De dorpskern krijgt een groenere verbinding tussen het gemeentepark en het park aan het kerkplein. Er komen ook blauwe parkeerzones. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendel Lust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendel Lust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf rijden. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. De werken in het centrum van Lint zijn niet klaar voor het bouwverlof. De vernieuwing rond het kerkplein loopt vertraging op. Na het bouwverlof start de aannemer opnieuw op maandag 3 augustus. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken klaar op vrijdag 7 augustus. De dorpskern krijgt een groenere verbinding tussen het gemeentepark en het park aan het kerkplein. Er komen ook blauwe parkeerzones. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be/boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.

0: brasseriedenuil.be. Brasserie De Nuil, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Vredebaan in Mortsel krijgt een nieuw en breder fietspad. De werken starten op maandag 3 augustus en duren tot vrijdag 11 september. Het fietspad tussen de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei wordt 3 meter breed. De betonnen klinkers maken plaats voor rood asfalt. Er komt ook een strook tussen het fietspad en de rijbaan. Autoverkeer zal hinder ondervinden. Richting Mortsel blijft verkeer mogelijk. Richting Wilrijk is er een omleiding via de Antwerpse straat en de Jozef Hermanslei. Fietsers kunnen eerst langs de werf. Van 7 tot 11 september moeten ook zij omrijden. De gemeente Aartselaar vraagt inwoners om hun woning goed te beveiligen voor ze op vakantie vertrekken. Inbrekers slaan vaak toe wanneer bewoners lange tijd weg zijn. De gemeente geeft daarom enkele tips. Vraag gratis veiligheidsadvies aan bij de politiezone of schrijf je in voor vakantietoezicht. Gebruik tijdschakelaars voor lichten of rolluiken. Laat je brievenbus leegmaken en geef een sleutel aan iemand die je vertrouwt. Leg waardevolle spullen uit het zicht. Deel vakantiefoto's pas na je reis op sociale media. Verwittig ook buren of kennissen. Zij kunnen verdachte situaties snel melden. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Een namiddag, we zijn er weer tot 7 uur vanavond met de grootheids hier bij Zuidrand. En nu meteen even naar de jaren 90 met Shaggy, deze O Carolina. Carolina.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

Ik ging jou ook wat meer vertellen over 11 juli, want op 11 juli viert Vlaanderen de Vlaamse feestdag. In veel steden en gemeenten zijn er dan feesten, optredens en vieringen. Veel inwoners en besturen hangen de Vlaamse vlag uit. Op die dag geeft de Vlaamse regering ook eretekens aan Vlamingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt. De Vlaamse feestdag is een officiële feestdag, toch is het geen betaalde vrije dag voor iedereen. Vlaamse ambtenaren krijgen wel vrij, ook in sommige sectoren is 11 juli een betaalde feestdag.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 11 juli vandaag, een Braziliaanse Boeing 707 stort neer. Nabij Parijs, er vallen 122 doden, en dat vandaag in 1973. Herman Brood pleegt zelfmoord door van het dak te springen van het Hilton Hotel in Amsterdam, en dat vandaag in 2001. Spanje wint met 1-0 in de 116e minuut de finale van het WK voetbal tegen Nederland, en dat vandaag in 2010. Het ruimtestation Skylab komt terug op aarde, dat vandaag in 1979. Er was ook een volledige zonsverduistering in Hawaii, dat vandaag in 1991. En er was de introductie van de iPhone 3G in 22 landen, waaronder Nederland en België, dat vandaag in 2008.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

Radio Zuid-Rond is ook aanwezig op Facebook. Heb je onze pagina al geliked? Zeker doen, dan mis je vanaf nu helemaal niks meer.

Ja, helaas is deze artiest niet meer, dus de titel Heaven heeft bij deze ook een heel andere betekenis gekregen. Het nieuws, dat komt er zo aan om 5 uur en daarna is er nog veel meer uiteraard hier op deze zaterdag. Ik heb nog deze van de Four Tops, Loco in Acapulco.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf rijden. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. De werken in het centrum van Lint zijn niet klaar voor het bouwverlof. De vernieuwing rond het kerkplein loopt vertraging op. Na het bouwverlof start de aannemer opnieuw op maandag 3 augustus. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken klaar op vrijdag 7 augustus. De dorpskern krijgt een groenere verbinding tussen het gemeentepark en het park aan het kerkplein. Er komen ook blauwe parkeerzones. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het komende uur gaan we onder meer even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag. En voor de rest uiteraard de grote hits hier op deze 11e juli. Het is vandaag ook een beetje een feestdag natuurlijk. De jaren 90 zijn nooit ver weg hier bij ons met Boyzone, grote hits, Picture of You. In this-

Ik lees net nog iets straf in de krant, want in Duitsland is een trucker gepakt die met volle belading maar liefst 156 km per uur reed. Ja, hoe is dat mogelijk? En hij haalde ook met 140 km per uur andere auto's in. Well,

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Als mensen aan Duran Duran denken, dan denken de meesten, en terecht, aan The Reflex. Maar ook deze, Is There Something I Should Know, werd een groot hit in de 80's. Straks even kijken welke beroemdheden jarig zijn vandaag.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag wel? Anne Zwartebroeks, Belgische actrice van onder meer FC De Kampioenen. Ze wordt er vandaag 57. Dan ook nog Susan Vega, een Amerikaanse zangeres en songschrijfster. Ze wordt er vandaag 67. Mama.

Ja, van een stevige kater gesproken, een British Airways vlucht moest vorig weekend geschrapt worden omdat de bemanning iets te stevig in de vodka en het bier was gevlogen. Volgens getuigen moest een stewardess braken in de bar en diende een mannelijke collega naar zijn kamer gesleept te worden.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
1: Clap your hands now.

nieuws van 6 uur, dat komt er zo aan hier bij ons. Nog even naar Italië, voor het zover is. Met een van de grote hits van ook een grote meneer, Eros Ramazzotti, Mace Bello Questo Amore.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli zijn er werken op de Oude Steenweg in Boeghout. De werken gebeuren ter hoogte van huis nummer 63. Aan het kruispunt met de Lange Kroonstraat komen tijdelijke verkeerslichten. Zo kan het verkeer veilig voorbij de werf rijden. Er is geen omleiding. Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone blijven passeren. De werken in het centrum van Lint zijn niet klaar voor het bouwverlof. De vernieuwing rond het kerkplein loopt vertraging op. Na het bouwverlof start de aannemer opnieuw op maandag 3 augustus. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken klaar op vrijdag 7 augustus. De dorpskern krijgt een groenere verbinding tussen het gemeentepark en het park aan het kerkplein. Er komen ook blauwe parkeerzones. Morgen wordt het overwegend bewolkt, maar het blijft waarschijnlijk droog. Het wordt bijzonder warm met maxima rond 32 graden. Maandag krijgen we volop zon bij opnieuw ongeveer 32 graden. Dinsdag wordt het nog wat heter. De zon domineert en de temperatuur stijgt tot 33 graden. Ook de nachten blijven zacht met minima tussen 16 en 20 graden. Kortom, een zeer warme en overwegend droge start van de week. Zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende water.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
3: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Alweer een goed gevuld radiouur. Zo komt Christophe langs vanavond. Ik heb de AFAS Doomkalender en we gaan ook even kijken wat er vandaag, jaren geleden, op nummer 1 stond in de hitparade. En ook deze nachtegaal mag niet ontbreken uiteraard. Céline Dion. And that's the way it is.

Kijk hier wat je allemaal kan en mag beleven binnenkort in het Antwerpse Sportpaleis of Avasdoom. Wel, de Pussycat Dolls gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Milk Inc. die mag je verwachten op vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms editie 2026 is er vanaf vrijdag 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. Die editors die komen op vrijdag 19 februari 2027. En Meteor, met 10 jaar Meteor, mag je verwachten op 5 mei 2027.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

Christophe is er zo dadelijk ook weer. Die gaat jou een grote hit van jaren geleden voorstellen. Eerst onder meer nog Belgisch werk. Het is de nieuwste van Lost Frequencies.

0: Evelazie Christophe is ook weer gearriveerd. Die heeft hier een vergeten hit van James Brown.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
2: If I can't dance, I don't want to be part of your revolution. Iets van die strekking heeft de anarchiste Emma Goldman ooit gezegd. En James Brown was het wellicht volmondig met haar eens. Als zij de chroniqueur verpakte Brown zijn boodschap het liefst in energieke songs waar je je benen niet stil op kon houden. Het beste voorbeeld is alvast Papa's Got a Brand New Bag Part 1 uit 1965. Een schreeuw om verandering die tot stand kwam in de maand dat Malcolm X vermoord werd. Het was dan ook meteen het nummer waarmee Mr. Brown na 9 jaar proberen de top 10 van de hitlijsten wist in te palmen.

Wat stond er vandaag in 2020 op nummer 1? Wel, in 2020 gaf Reggie in het programma Liefde voor Muziek een nieuwe draai aan Kom wat dichterbij, een nummer van Gene Thomas. Voor zijn energieke danceversie werkte hij samen met de Nederlandse zanger Jack Rees en de Vlaamse zangeres OT, die we tegenwoordig kennen als Olivia. Het nummer bereikte de eerste plaats in de Vlaamse ultratop en bleef maar liefst 31 weken genoteerd. Dus Falassi, dit stond vandaag in 2020 op nummer 1.

ik zou zeggen, kom ook wat dichterbij voor de jaren 70, want die zijn er nu volop ook met Danny Marcelis. Daarna komen ook nog 80s at 8 en 90s at 9. En vanavond zijn er ook de Sunset Sessions met Mike van Brugge. Maak er nog een hele fijne zaterdagavond van. En graag tot morgen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: One ticket, please.
4: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Danny Marcelis.
5: Seventies at seven.
6: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing. Hey, brother, what's going on?

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
2: Mix.
3: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.

0: zoekmomentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In de mix. In de mix.
2: Met Danny Marcellus.
4: 90s at 9.

when your reality is dreaming just below my skin.

church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, de Nijl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenijl.be. Brasserie de Nijl, Doornstraat 246 in Wilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruge. Presenting Over 40 Years of Beats and Dreams.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en

0: elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
2: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and dreams.
3: From Mike Van Bruges.

0: etentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via